0: up more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Check it out. Soul, R&B, old school, 24/7 jams.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
4: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
3: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
4: Ja, de beste winkel in de buurt hè, eigenlijk.
3: Wat van dichtbij komt is verser.
5: Brood, fruit, vlees.
3: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
4: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
3: En, Puur eten, drinken en vooral genieten. Bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
7: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
8: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
7: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Nabereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
4: Je kan het dure dingen kopen, maar ze hebben ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
3: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt De Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein Runderen.
4: Dat zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
3: Stadsmarkt De Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103.
1: 24/7 jams. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: 24/7 jams. Old school and today's R&B.
11: I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips.

0: 24-7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.

0: Doos. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Snooze? Nee, Scrabble. Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Papaverweg 18, Amsterdam-Noord. Van je vrienden van Overleg. Get your egg on.
2: Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training & Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training & Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
6: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl. Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
6: Het veganvlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
5: Al dus het parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
7: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
8: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
1: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Yeah, what up, y'all?
1: 24/7 Jams.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster Beter Leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
5: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
6: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
7: Hey, ik ben John Slabbekorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat relaxed vlammen.
6: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Met Relaxed Vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over John Slabbekorn en het ultieme managementboek Relaxed Vlammen vind je op relaxedvlammen.nl.
0: 24/7 jams. Old school and today's R&B.

0: 24-7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
4: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Papaverweg 18, Amsterdam Noord. Van je vrienden van Omelek. Get your egg on.
5: Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Tuned into the motherfucking greatest
0: 24/7 jams.
12: Let's go.
0: The best old school and today's R&B.
13: 24/7 jams.
14: I hope you're good. I hope.

0: 24-7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow.
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in één van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
5: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambleshoes. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scrambleshoes. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Scrambleshoes. Papaverweg 18, Amsterdam Noord. Scrambleshoes. Van je vrienden van Omelek. Get your egg on.
6: Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
5: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
10: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
11: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
12: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
0: 24-7 jams. Old school and today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
6: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors, the catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
7: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP. Let's
0: go! Today's best R&B and the old school you love. 24/7 Jams.

0: 24-7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Papaverweg 18, Amsterdam Noord. Van je vrienden van Omelek. Get your egg on.
5: Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken. Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com.
2: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
3: 24/7 jams. Yeah, yeah, yeah. Old school and today's R&B.

0: baby. 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
4: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
5: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
4: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
5: Ja, de beste winkel in de buurt, hè, eigenlijk.
4: Wat van dichtbij komt is verser.
6: Brood, fruit, vlees.
4: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
5: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
4: Puur eten, drinken en vooral genieten.
7: Normaal
4: bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103. Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
5: Je kan het dure dingen kopen, maar ze hebben ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
4: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt De Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
5: Dat zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
4: Stadsmarkt De Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103.
8: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: 24/7 jams. Yeah.
4: Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP. Let's go! 24/7
0: jams. Today's best R&B.

0: 24-7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
5: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
6: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
5: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: 24-7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.

0: 24-7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam? Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam. De Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
7: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
9: Hey, ik ben Jons Labbekorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat relaxed vlammen.
8: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Met Relax Vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over Sean Slabbekorn en het ultieme managementboek Relax Vlammen vind je op relaxedvlammen.nl.
0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: 24/7 jams. Old school. Today's R&B.

0: 24-7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24-7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam? Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
4: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
2: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: 24/7 jams. Old school and today's R&B.

0: 24-7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Borrelhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
3: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
4: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
3: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
4: Ja, de beste winkel in de buurt, hè, eigenlijk.
3: Wat van dichtbij komt is verser.
5: Brood, fruit, vlees.
3: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
4: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
3: Puur eten, drinken en vooral genieten. Bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103.
6: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
3: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
4: Je kan het dure dingen kopen, maar er zijn ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
3: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt De Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
4: Dat zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
3: Stadsmarkt De Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: 24/7 Jams.
3: Ladies and gentlemen.
1: Part of the 24/7 streaming network.

0: Dog Show.
1: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Dit zegt de snacksper van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
4: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
3: Aldus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Nabereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
5: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors. The catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
9: Does my hair look beautiful? Do my

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training and Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
4: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam? Winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in één van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
7: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
6: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
7: Ja, de beste winkel in de buurt, hè, eigenlijk.
6: Wat van dichtbij komt is verser.
8: Brood, fruit, vlees.
6: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
7: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
6: Puur eten, drinken en vooral genieten.
9: Winkel,
6: bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103.
0: 24/7 jams. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Check it out. Soul, R&B, old school, 24/7 jams.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
2: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
1: Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt De Pijp.
3: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
1: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
3: Ja, de beste winkel in de buurt hè, eigenlijk.
1: Wat van dichtbij komt is verser.
4: Brood, fruit, vlees.
1: Dus lekkerder. Stadsmarkt De Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
3: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
1: Puur eten, drinken en vooral genieten.
5: Normaal
1: bij Stadsmarkt De Pijp van Wouwstraat 103.
6: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in één van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
1: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt De Pijp.
3: Je kan het dure dingen kopen, maar dus je hebt ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
1: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt De Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
3: Dat zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
1: Stadsmarkt De Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103.
7: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
1: 24/7 jams. Old school and today's R&B.

Let's go! 24/7 Jams. Today's best R&B and the classics you love.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.
1: Hey, Uberdriver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en... Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
1: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl
0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B.

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Yeah, what up, y'all?
0: 24/7 jams.
3: I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab some.

24/7 jams. Old school. Oh, yeah. And today's R&B. Are you?

0: 24/7 jams. Yeah. Old school and today's R&B. Coming up, more 24/7 jams. Now, 24/7 news.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit.